0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd, met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
7: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
4: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport, onze landgenoot Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld, Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
2: 70s
3: en meer.

0: Sven en Anke.
1: Ik zat te zappen eergisteren en ik zag iets op televisie, ook met het Koningshuis, waar ik van dacht, verdomme, spijtig dat ik een radioprogramma maak en geen televisieprogramma. Want het waren echt fantastische beelden. Het was echt bij het zappen. Het is op dit moment Koningin Elisabeth wedstrijd.
2: Het is mij totaal ontgaan.
1: Ja, het is voor Shallow. Ja, het is voor Shallow nu. Dan komen inderdaad de jonge Shallow-spelers van over de hele wereld. Echt de top, komt hier samen. En dat wordt dan live uitgezonden, inderdaad, op Canvas. En ik was gewoon aan het zappen en kwam er voorbij. En je zag dat de hele zaal recht stond en applaudisseerde. Want in de Koninklijke, dat is eigenlijk zo'n balkon. En Koninklijk balkon natuurlijk. Filip en Mathilde gaan er bijna elke avond naartoe. Maar die zitten natuurlijk nu in Amerika, op Harvard. En wie kwam er tevoorschijn? Prins Laurent en Claire. En ik denk dat Laurent dat niet zo graag doet, eerlijk gezegd. En wat staat er nu in de agenda? Verdomme, oké, ik word elk jaar zoveel geld betaald. Maar af en toe wel eens ergens naartoe. Maar die had liever met de ontjes thuis gezeten, denk ik. Ja, maar goed, die komen dat balkon. Iedereen gaat daar recht staan om te applaudisseren. Ze gaan zitten. En op dat moment komt een hele chique presentatrice. Die zo een prachtig, vlekkeloos Frans en Nederlands. Toch nog eens goed het publiek erop wijst. Dan denk je, ja, maar die mensen die gaan naar een klassiek concert, die weten dat wel. Dat ze de gsm moeten afzetten. En Frans zei in het Nederlands. En op dat moment zie je nog eens, schakelen ze nog eens over naar dat balkon. Waar Laurent en Claire zitten. En Laurent die zit zo echt maar ostentatief. Met zijn smartphone echt in beeld. Van alles om te liken, berichten te sturen.
2: Oh. Misschien was hem zijn vliegtuigmodus aan het zoeken. Hè? Waar staat dat hier ook alweer in mijn instellingen?
1: Het was zo duidelijk dat hij zich er geen zak van aantrok. Oh. Maar die regisseur was dan ook zo smerig om Laurent die volle 10 seconden dat die vrouw dat aan het uitleggen was, gewoon in beeld te laten.
2: Dat vind ik wel cool.
1: Hij was zo allemaal, en ik dacht, en zodat iedereen dan thuis ook zit, van, zet hem af! Die vrouw is daarnet af gaan zijn in het Nederlands aan het vragen. Jij luistert daar niet naar, je blijft tokken op je gezin.
2: Oh,
1: als je dan een programma hebt, zoals wat was het, De Wereld Draait Door in Nederland, met de grappigste tv-fragmenten. Of Sven de Leijer doet dat ook altijd op het eind van het jaar.
3: Vrede op aarde.
1: Ja. Dat gaat daarin zitten. Gaat in beeld zitten. Ik zat te lachen. Dat
2: ga ik straks eens opzoeken.
1: Echt,
2: wil ik het ook zien.
1: Maar ja, zo gsm's die aanstaan op momenten dat het niet
3: Ik was gisteren bij het theater in Sittard, in het Toon Hermans Theater, naar een mooie voorstelling kijken. Het was intensief. Een vrouw was echt vol leed, dat personage. Die was diep aan het gaan. 2 keer.
1: Wat?
2: Maar bij dezelfde vrouw?
3: Het was dezelfde hoek van de zaal. Zo. Dus volgens mij was iemand... En dan begint die mensen zo... Van niet te duwen. En die actrice die viel ook stil. En die keek echt zo de zaal in van... Ik maak u hier dadelijk kapot. Ik had dat ook wel leuk gevonden. Had ze die ook effectief kapot gemaakt, had ik wel leuk gevonden. Want je gaat daar helemaal uit.
1: Ja. Had ze in het theaterstuk genoeg kunnen improviseren?
3: Nee.
1: Om dat te gebruiken?
3: Ze viel gewoon. Misschien waarschijnlijk de woede is al wel na die nog in het binnenstuk.
2: Maar soms kan je er gewoon niks aan doen.
3: Maar kom aan.
2: Maar kijk. Soms gebeurt het. Ik had vorige week een podcast opname van de Moeties. Daar ging het ook. Tijdens die opname.
1: Heel vervelend. Maar in de tv-wereld is dat een fles champagne als je gsm afgaat.
2: En dan heb ik ook nog opgenomen.
1: Wat?
2: Ja, ik dacht,
1: in de podcast?
2: Ja, ik dacht, dat is wel leuk en aan podcast, gebruik het maar. Dus dat gesprek zit ook in de podcast.
1: Dat was een belangrijke gesprek.
2: Het was Tom die belde voor iets. Tom zit ook in de podcast. Maar het ding is, weet je wat hij dan altijd zegt? Trap me erop en iedereen antwoordt altijd hetzelfde als een gsm afgaat.
1: En dat is...
2: Die staat normaal altijd op stil. Iedereen zegt dat, maar dat is ook zo.
1: Ja, maar zo tijdens begrafenissen gebeurt dat ook.
2: Normaal altijd op stil.
0: Alleen maar golden hits. Uit de 60s, 70s en meer. Joe

0: Nancy, goedemorgen.
1: Hey, dag Nancy.
2: Goedemorgen, Anna en Fenke.
0: Hey, maar volgens mij hebben we nog eens met jou gebeld en had je toen net hetzelfde gezegd. Kan dat?
1: Ja, Anna en Fenke. Je hebt dat nogal eens gedaan, Nancy, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is Fen en Anke, hè?
0: Ja.
1: Het is niet Anna en Fenke.
0: Nancy, je ziet...
2: Het is vrijdagmorgen.
0: Het is vrijdagmorgen. En misschien was het dat ook voor die pastoor, maar je hebt een verhaal doorgestuurd.
1: Oh.
0: Echt niet oké. Okay, vertel het zelf maar wat er gebeurd is.
2: Ja, op de begrafenis van mijn ma ging de gsm af van de pastoor. En die was eigenlijk zo, ja, verbouwereerd, zo vlak, kijk naar zijn gsm. Maar ja, die staat daar aan de microfoon. En iedereen op de begrafenis hoort dat eigenlijk wel. Maar als familielid was dat wel frustrerend eigenlijk.
0: Oh ja, maar familielid als dochter van. En wat zei die pastoor dan?
2: Gewoon, excuseer me, kan gebeuren.
1: Ja, ah, ja, maar ja, ja, het kan gebeuren, het kan iedereen overkomen, maar het is wel niet leuk. Je voelt je ook, pas op, er is niemand die dan zo daar zit en zegt van, hey, dat is de mijne.
0: Nee, maar je ziet, als meneer pastoor het overkomt...
1: Ja, kan iedereen overkomen.
0: Ik was zo dus op een begrafenis en die meneer pastoor die was de verkeerde speech aan het lezen.
1: Oei, voor een huwelijk of wat?
0: Maar halverwege zei hij, oei... Dat is hier verkeerd.
1: Dat is voor een andere begrafenis.
0: Ja, en dan moest hem een ander blad pakken. I kid you not, echt waar.
1: Firmin was zo'n mooie en zo'n fijne man.
0: Het was zoiets en iedereen keek al raar. En dan,
1: Janine dood was.
0: Verkeerd. Ja.
1: Kan maar zeggen,
0: als je vandaag een fout maakt, inderdaad, Anne en Svenke, als je vandaag iets doet, omdat het vrijdagochtend is, iedereen maakt fouten.
1: Hey.
0: En we kunnen er nog mee lachen zoveel jaar later.

0: mai de CV ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Sistie? Bancaria nu funcționa? Ba, un scalt pe
0: care ne-a fa. Let's go.
1: Calm. Precisă sunt de health in Peru. E mereu mică spre izbena op. Și bici zic mea malaria în sickness.
0: Gene stres. Hey, Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits.

0: vandaag groot in de krant. Postbodes beginnen 2 uur later aan een ronde. Ondanks verzet van de vakbonden, vanaf 1 september komt de post later. Omdat pakjes zo laat mogelijk geleverd moeten kunnen worden, begint de postbode van Bpost pas om 9:15 aan zijn ronde. Nu is dat nog om 7 uur, maar de vakbonden zijn nog aan het tegenstrubbelen. En het zijn net ongelooflijk drukke tijden voor de pakjesbezorgers in ons land. Er is iets gebeurd. Bpost verwerkt momenteel tot 50.000 extra pakjes per dag.
1: Oh.
0: Een stijging van ongeveer 10% tegenover normale periodes.
1: Oké. Okay.
0: Waar zou dat kunnen aan liggen?
1: Opblaasbare zwembadjes.
0: Nee, dat is het niet.
1: Zijn het prularia die met het zomerweer te maken hebben?
0: Ja, dat zal...
1: Badkostuumpjes?
0: Ze denken dat het wel een klein beetje daar zou kunnen mee te maken hebben, met het mooie weer, dat mensen extra dingen nodig hebben.
1: Muggenmelk.
0: Nee, het is nog iets anders. Oh. Eén hele duidelijke reden waarom mensen nu aan het
1: airco-machines.
0: Nee. Het is niet wat ze aan het kopen zijn, het is waarom ze aan het kopen zijn op dit moment. Het is een goede reden om te zeggen, kijk, wat ga ik gaan kopen, zeg. Wat zou het kunnen zijn? Deze periode van het jaar? Mei bijna afgelopen.
1: Juni.
0: Bijna juni.
1: Vakantiestress?
0: Is er bijna vakantie.
1: Ja, ze moeten nog allemaal dingen hebben.
0: Nee, niet vakantiestress, maar vakantie...
1: Fun.
0: Nee, een ander woord.
1: Maar ja, ik ben te moe op deze vrijdag.
0: Waarom kunnen wij allemaal nu veel dingen kopen? Vakantie.
1: Over je centen.
0: Vakantiegeld.
1: Maar jongens, ja,
0: iedereen heeft zijn vakantiegeld gekregen.
1: Ja.
0: Dat ziet er dan meteen ook weer uit.
1: Oké. Dus daarom tot 15.000 pakjes.
0: Ja, maar
1: laat
0: staat op de rekening en denkt, goh, maar dat wou ik al zo lang kopen.
1: Heb jij iets geshopt al?
0: Heb ik iets geshopt? Nee, ik heb de voorbije dagen niet specifieks geshopt.
1: Ja.
0: Nee. Jij wel of
1: wat? Ik de cadeautjes voor mijn eenjarige zoon.
0: Ah, oké, ja.
1: En die zo heel blij mee was eigenlijk.
0: Want die had een boksbal voor hem gekocht.
1: Ja.
0: Een outfit waar zijn naam op stond.
1: Ja, maar dan mocht ik terugbrengen naar de winkel.
0: Oei.

0: half zeven. Een tip voor een mentaal top. Leven.
1: Ja, het is een tip die ik gekregen heb van een van mijn allerbeste vrienden. Uh-huh. Het is een tip om dingen te relativeren, om ellende te kaderen, om jezelf op te peppen in shitty situaties. Bijvoorbeeld als er iets vervelends gebeurt. Ik zeg maar wat, je bent niet gepromoveerd op het werk. Een andere collega kreeg die job. Ja, je vindt dat niet leuk en dan kan je denken, ik die job niet. Nee. Maar dan moet je meteen denken, maar.
2: De drie maren, zeg maar,
1: de drie
2: Anke.
1: Maren.
2: De drie maren, dat is een goede tip. Ja, was die hele goede vriend die daarmee tevoorschijn is gekomen.
1: Dat zal ik zelf zeggen. Dus ja. Maar, het is wat. Dus ik heb die job niet, ik had er recht op. Ja. Maar, oké, geen stress. Ik moet er niks gaan bewijzen. Ja. Hè? Of, maar, ik heb wel nog een job die ik goed kan, waar ik goed zit.
2: Ja, ja, ja.
1: En de derde maar, misschien die nieuwe job niet, maar ik heb nu wel tijd voor de kinderen. Ik kan meer investeren in mezelf, in mijn privéleven.
2: Ja, ja.
1: En uiteindelijk op je sterfbed, is dat het belangrijkste. Niet dat je die promovering hebt gekregen, maar dat je er was voor jezelf en voor je kinderen en voor iedereen. Dus altijd drie maars verzinnen als reminder van blij zijn met wat je hebt en niet mokken om wat je niet hebt. Ik heb de goede beste vrienden.
2: Ja, een hele goede beste vrienden, ja. Het is ook fijn dat je er meteen zo mee aan de slag gaat eigenlijk.
1: Ja, de beste vriend was Fenner Neus.
2: Ja, ja. Maar ik had verhaal verteld van vrienden van ons die hadden fietsen gehuurd. Die waren met de ouders in Ieper gingen ze gaan fietsen. En die fietsen die ze gehuurd hadden, waren er niet. Die waren aan andere mensen weggegeven. Ze hadden maar drie in plaats van vier. En die waren zo kwaad. En dat snap ik ook wel. Ik zou ook woest zijn. Wat een kutverhuurbedrijf is dat, als dat vaststaat op papier. Maar hij zei, maar ja, dan hebben we 's middags wel het voordeel dat we dan met een auto zijn rondgereden daar en de airco dan hadden. En ik zei, ja, maar dat is dan maar één van de drie maren. Want je hebt ook niet moeten trappen de hele middag op de fiets. En hij zei, huh? En toen heb ik het uitgelegd, dat is eigenlijk de regel van de drie maren. Die heb je ook goed toegepast bij
1: promotie.
2: Als er iets fout gaat, altijd zeggen, maar dat is er wel goed. Maar.
1: Ja, dat klinkt als een super stomme, kinderachtig iets.
2: Pas het toe
1: en je leven wordt helemaal anders.
2: Ja,
1: kom er maar op terug maandag in de Joe-app. Laat weten hoe het geweest is dit weekend.
2: Ze gebruikt al wel mijn tip, maar ze noemt mij haar beste vriend. Ja, dat maakt mij gelukkig, zeg.

0: Jullie zijn de maren goed aan het toepassen al op deze vroege vrijdagochtend.
1: Juf Ank is zo trots op jullie, lieve luisteraars. Echt waar, dikke pluim voor Monica. Monica stuurt haar huiswerk door en zegt vandaag het laatste afhandelen van mijn scheiding. Maar het zorgt dat ik een auto ga kunnen kopen. Mm-hmm. Maar het gaat me minder stress bezorgen. En maar ik ga met mijn kinderen kunnen shoppen.
0: Maak er het beste van. Yes. Sowieso. Zeg, zometeen gaan we het over porno hebben.
1: Oké.
0: Ik wil maar even jullie aan. Oh. Ja, dus,
1: ik had iets nodig om wakker te worden, hoor. Ik denk de luisteraars ook.
0: Dus als kinderen aan het luisteren... stuur ze even weg of zo. Of als je het echt niet wil horen, dan moet je naar een digitale zender verhuizen. Want het gaat hier over porno gaan zometeen.
1: Oep, oep.
0: Het ijsbeest van de dag.
2: Gent, klaar voor Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Samen bakken na school? Dat is
8: wow.
7: Van Vibra. Van muff in magie tot blinkende oogjes.
9: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
7: Dat is toch echt wel
8: wow.
7: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is
9: wow.
7: Van Vibra.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
11: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
15: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: 3, 2, 1.
17: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
18: Zo

0: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Ja, oké, prijsbeest van de dag of pechvogel. Vogel is ook wel een goede naam eigenlijk. Het is een pechvogel. Het gaat over porno. En wat is er eigenlijk aan de hand? Kinderen moeten daartegen beschermd worden, vinden heel veel overheidsinstanties. Er zijn veel dingen die kinderen op veel te vroege leeftijd zien. Ik weet nog, in onze tijd, ja, toen bestond er nog geen internet. Ja, maar het is ook zo. En ik vind dat eigenlijk ook wel goed, want we hebben het zo, ja, ook allemaal moeten ontdekken hoe het in elkaar zat op een iets later leeftijd. Ik vind dat ook niet zo ongelooflijk erg, want je wilt toch echt ook niet dat je kinderen bepaalde beelden al zien op een 10e of een 11e of een 12e. Dat is eigenlijk toch gewoon niet nodig. Er was bij ons op internaat een Playboy die de ronde deed. Die jongen, dat was, ik denk het wel, nooit langs mijn kamer gekomen, maar iedereen was daarover bezig en dat werd dan stiekem onderhandeld en die werd dan, ging van de ene kamer naar de andere en daar hing dan zo'n heel mysterie rond seks. En dat is op zich eigenlijk ook nog wel goed, maar nu kinderen veel te veel, dus die moeten daartegen beschermd worden. Ja, er is een groot Brits onderzoek. Wat blijkt, daar hebben ze een soort van wetgeving nu dat je, als je wil inchecken op een pornosite, dat je dan eerst, ja, door een AI-check moet gaan. AI probeert dan te kijken of jij inderdaad wel een volwassene bent. Je moet ook gegevens ingeven. Ze moet eerst al verklaren, ik ben meerderjarig. Maar ja, dan kun je natuurlijk nog heel veel vertellen. Maar het is ook met gezichtsherkenning. En dat loopt fout. En want jongeren hebben massaal ontdekt, tieners in Groot-Brittannië, dat als je alleen maar met een stift of waarschijnlijk uitgeknipt een grote snor opkleeft of tekent, dan denkt zo'n hele grote moustache, dan denkt AI, ja, die is volwassen, die mag binnen, die mag gaan kijken, dit is safe. En ja, dat is één van de lekken, want er zijn nog allerlei lekken, maar dat hebben ze nu ontdekt. Ja, en er waren zelfs al 12-jarigen die snor aan het optekenen waren om toch maar binnen te geraken op die sites, waar ze eigenlijk nog niet hoeven.
2: Maar hoe zit dat in ons land eigenlijk?
1: Ja, bij ons is daar geen wetgeving om, maar in Frankrijk is dat bijvoorbeeld ook. Ik heb het van een vriend die het mij vertelde,
2: ja,
1: als je in
2: zeggen,
1: Frankrijk bent. Nee, als je daar bent, in Frankrijk, dan is het daar ook een soort van check op. En daar heeft het zelfs te maken, denk ik, met je paspoort of een soort van identiteitscheck.
3: Ja, ze weten daar echt wie je bent en wat je kijkt.
1: En naar wat je gaat kijken.
2: Maar
1: dat vind ik ook wel weer ver.
2: Ja, maar hoe checken jullie nu in op Pornhub? Hoe werkt dat, Sam?
3: Moet je gewoon een categorie kiezen waar je goesting hebt?
2: Maar gewoon, is dat met een, gewoon inloggen?
4: Nee, dat is
2: moet je een e-mailadres geven?
1: Voor
2: dat
1: zo vragen, hè? Jullie
2: e-mailadres.com
3: en dan moet je gewoon aanvaarden cookies en dan ga je gewoon kiezen wat je wilt.
2: Niet inloggen. Je weet er niks van nu dan?
3: Och, waarschijnlijk houdt iedereen al bij, maar ja,
1: natuurlijk.
2: Goed dat weekend is.

0: Krevel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter. Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Dat's
4: wow.
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow.
0: Van Vibra.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
7: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
6: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
8: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
9: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
10: En nog een paar uren feesten.
6: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
11: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonicabussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
6: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen twee lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
5: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
0: 70s
5: en meer.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Adam.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: even een blik achter de schermen. Elke dag doen we het cijfer van de dag. En dan schotelen wij jou iets voor. Maar dat wordt altijd voorbereid door Sander, onze producer. Door Grim, onze nieuwslezer en eindredacteur. En ik dan. En dat zijn altijd leuke vergaderingen om te zoeken naar cijfers van de dag.
1: Dan moet ik vroeger uit de vergadering.
0: Ja, ja,
1: dat vind ik dan erg.
0: Dan moet ze naar buiten. Oh, zo, ik ben zo graag bij jullie.
1: Ik moet dan naar huis.
0: Ik vergader zo graag. Fijn, super, kennen jullie. We doen dan het hele seizoen. Dan krijg je een cijfer ook in beeld. En dan moet je raden wat het is. Maar we doen het dus omgekeerd vandaag. Het is vrijdag. De wereld op zijn kop.
1: Okay.
0: En het gaat over. Het is ook over seksuele activiteit.
1: Okay.
0: Want elk beestje doet het wel eens. Dat heeft, zo gaat dat eenmaal. Of voor de voorplanting. Of voor het amusement. Maar de leeftijd zal het wel stoppen. Dat is toch niet iets dat we gaan doen voor de rest van onze dagen. We gaan er te moe voor worden. Of we gaan er geen goesting meer. Of het gaat gewoon fysiek niet meer lukken. De vraag is: 100% van de mensen tussen 70 en 99 jaar zijn ook seksueel actief?
1: Goh, vind ik een goede vraag.
0: Ja, hoeveel procent? Je mag allemaal meer raden.
1: Hoeveel
0: procent?
1: Van wereldwijd of van bij ons?
0: Ja, is een onderzoek van bij ons. Ja.
1: 70 en 99.
0: Dus ja, dat is, ja. Dus eigenlijk, ja. Iedereen boven de 70 is dat.
1: Maar, ja, maar 70 zijn kranige mensen. Dat zijn mijn ouders, hè. Maar
0: ja, 80ers, 90ers,
1: ja,
0: zijn er ook nog bij, hè.
1: Oh,
0: in het rust thuis, alleen.
1: Wacht, nog een vraagje.
0: Ja?
1: Bedoel je... af en toe nog eens, want ja...
0: seksueel actief.
1: Ja, wat is seksueel actief? Want
0: waar moet je toch helemaal gaan uitleggen wat seksueel actief is?
1: Ja, maar ik bedoel...
0: stellen aan Chloe de Bie.
1: Maar ja, je hebt heel seksueel actief en op zichzelf.
0: Ik denk dat een beetje genoeg
1: is. Het ook op zichzelf?
0: Ja, weet ik niet, dat ga ik aan Chloe
1: vragen. Maar ja, wil bijvragen, hè, vriend.
0: Wacht, jij nog seksueel actief?
1: Meer dan de helft, toch zeker?
0: Meer dan de helft, denk jij?
1: Ja.
0: Ja? Of 80ers en 90ers zijn mensen in rust thuis en
1: ik laat het pilibilietje los.
0: Je bent heel positief. Maar ze plakken dan een cijfer op. Hoeveel? Allee, kom.
1: Maar ja.
0: Jullie ook allemaal luisteren. Dan gaan we kijken wie het dichtstbij zit.
1: Pakt. Ja.
0: Hoeveel? Nu? 60%. Dank je, gebeugd. En als je zelf in die leeftijdscategorie zit,

0: klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter, dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
12: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
13: Krevel.
14: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel, leef beter. Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: I've heard people say that too much of anything.

0: winnaar die gaat maandag naar onze studio komen. Maandagochtend, de Voice van Vlaanderen vanavond op televisie.
1: Het cijfer van de dag.
0: Tja, hoeveel van de 70-plussers, kunnen we eigenlijk zeggen, mensen tussen de 70 en de 99, staat het in het onderzoek, zijn nog seksueel actief?
2: Er komen heel veel gokken binnen. Het gaat van 8%.
0: 8?
2: Nee, Jean stuurt het minst. Jean stuurt 6%. Jean toch?
0: Dat was bijna niemand meer.
2: Tot 85%. Die gelooft er wel heel hard in. Het topantwoord dat is binnenkomen is 69, uiteraard.
0: Dat is het topantwoord.
2: En het tweede topantwoord is
0: 20%. 20%.
2: Ja, mensen, omdat ook heel veel mensen zo ziek zijn of medicatie moeten nemen, menopauze, dus van alles. Hè.
0: Ja. Maar weet je, ik kan het nog niet vertellen. Ik kan het nu wel zeggen, maar we gaan het gewoon even overlaten.
2: Chloe de Bie. Ja, maar Mario stuurt ook nog, wil ik ook nog even meegeven. Je weet wat ze zeggen. Als een oude schuur in brand schiet, is ze moeilijk te blussen.
1: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen? En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Seksuologe Chloe de Bie, dag liefje. Hallo.
1: Goedemorgen, Sarah en Anke.
0: Hallo. Ja, hoeveel is het nu? Want ik dacht persoonlijk 60, maar geen idee.
1: Oh, dat jij het gewoon. Ik denk, wauw, Anke, jij bent heel positief. Ja. Officieel is het eigenlijk 31,3%, ofwel afgerond 1 op 3, van de 70-plussers die het effectief nog seksueel actief.
2: 1 op de 3.
1: Nu, okay. 1 op de 3. Ja, ik hoorde jou daarnet al een vragen stellen, Anke, want uiteraard luister ik al mee. En ik hoorde jou vragen stellen, hè, maar het is ook masturbatie. Het gaat over seksueel actief zijn in de brede zin. Dus niet enkel penetratieseks, dus brede zin.
0: Okay. Ja. Maar en ook, is dat dan... is dat dan... Wat is seksueel actief? Is dat nog... Mm-hmm. Ben je dan seksueel passief als je het maar 1 keer per jaar doet? Of is er een moment dat je officieel je vagijn met pensioen stuurt? Zo van, dankjewel voor bewezen diensten. Er komt niks meer in, aan of uit. Allee...
1: Ja, nee. Ze hebben inderdaad in de studie niet gevraagd hoe vaak men dat nog deed, gewoon gevraagd of men het nog deed.
2: Ja, ja.
1: Dus we weten eigenlijk niet, is dat 1 keer, is dat 2 keer of is dat elke dag nog? Dat weten we eigenlijk niet.
2: Maar kijk, we zitten allemaal een beetje met rode oortjes hier, want het is altijd wel een beetje gênant, omdat het heeft ook te maken met mensen die wat ouder zijn. Dan denk je automatisch al aan je ouders. Iedereen wil daar niet over denken van zijn ouders, ook al ben je op die manier gemaakt. Het is toch iets wat een beetje moeilijk bespreekbaar is. Voel je dat ook in de praktijk? Als je met mensen praat, dat dat op latere leeftijd precies nog lastiger wordt? Of wordt het net makkelijker voor mensen om erover te praten?
1: Nee, ik heb inderdaad het gevoel van dat het moeilijker is.
2: Ja?
1: Omdat mensen dan nog minder geleerd hebben om daarover te praten. En ook zo het stigmatiserende beeld, want ik was heel blij met de Ankerhartcijfer, maar het stigmatiserende beeld van, ja, ouderen doen dat toch niet.
2: Ja?
1: Die zijn daar toch niet mee bezig. We vinden dat soms zelfs bijna vies. We krijgen ook weinig beelden, hè, in de media van ouderen. Daarin was Knokke of vorig jaar met de hoofdpersonage een fantastisch taboe doorbrekend iets.
0: Bonami.
1: Maar zo de oudere seksualiteit wordt vaak in een stigmatiserend kastje gestoken. Dus maakt het nog moeilijker voor die mensen om daarover te spreken. Hè, wat jammer is.
2: En dat is jammer, want het zijn dezelfde soort mensen, alleen met wat meer jaren op de teller eigenlijk. Hè?
1: Absoluut. Ik bedoel, we zien ook wel dat ouderen eigenlijk, en dat vind ik wel ook een positief signaal, de meeste mensen die ouder zijn, 74,4%, vindt hun seksleven ook heel goed. En dat vind ik wel, dat is een hoog cijfer.
2: Ook als er niks meer is, vinden ze het ook goed. Dat bedoel je eigenlijk.
1: Ja, wel. Men kiest een beetje wat luisteraars ook zeggen. Als het goed is, is het goed. Wie zijn wij om te zeggen wat moet? Maar ik vind 1 op 3 seksueel actief een heel fijn cijfer. En ook bijna 70% zegt ook, we hebben nog fysieke intimiteit, maar er is geen seksualiteit.
2: Ja, maar dat is ook goed op bepaalde leeftijd. Als je
1: prima.
2: Heb je wel het gevoel, dat kan bijna niet anders, het neemt wel af, hè? Voor sommige mensen gelukkig dat het libido wat vermindert, want dat is niet altijd.
0: Neemt het bij iedereen zegen, af? Hè? Is dat sowieso iets met leeftijd dat er afneemt?
1: Ik denk uiteraard zijn er individuele verschillen, hè, maar we gaan inderdaad zien dat het minder belangrijk wordt. Dat het ook minder prestatiegericht wordt. Dat het meer gaat over we genieten samen als we het samen willen. En er komt minder druk op te staan. En dat is wel een heel positieve evolutie. Hè. Zo, mensen zien wel wat het kan betekenen, maar hangen er niet te veel ook niet aan.
2: Ja.
1: Dus in dat opzicht kunnen jongeren daar nog wel wat van leren. Hè. Goede seks moet niet altijd perfect of continu zijn, maar het gaat wel over de kwaliteit en niet de kwantiteit.
0: Maar ik snap wel ook al 50 jaar met dezelfde bent.
2: Ja.
0: Heb je ook wel gezien.
2: Ja, maar dat is niet gezegd in dat onderzoek dat ze het allemaal thuis zoeken. Ja.
0: Het is ook veel gedoe om het ernaast te doen, denk ik dan.
2: Ja, kijk.
0: Ja, ik denk dat ik zo iemand ga worden.
2: De ene lost dat op een andere manier op de andere.
0: Zo van,
2: zeker,
0: we stoppen ermee op een bepaald moment en we zijn blij met een knuffel. Ik ga zo iemand zijn. Weet dat nu al. Ik ga heel gelukkig zijn en zeggen, ik ben blij dat het allemaal zo niet meer moet. Ik denk dat echt, en daar is dus niks mis mee.
2: Voilà, we gaan daarbij afsluiten. Ik vind het een prachtig orgelpunt eigenlijk, want we moeten nu alweer een oproep doen voor niet lullen gaten vullen over een goed uurtje spelletje dat we spelen op vrijdag. Maar voilà, we zijn bijgepraat, Chloe de Bie. En genieten van het leven, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Dankjewel, Chloe. Goed weekend, hè.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie, vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren twee keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
1: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studies hebben geslaagd. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
6: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport, Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
7: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
1: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
8: 70s
0: en meer.

0: Er is niemand die mij zo vaak een bericht stuurt als... Liefje, je kan het, hè. Go, go, go. Ik denk aan jou. En allemaal klavertje viertjes.
1: Aster, ja?
0: Nee, het is die andere wederhelft. En dan stuur ik 3 weken later... Dankjewel. Goedemorgen, Anne Lemmes.
2: Dag,
0: het is waar, hè.
3: Exact, dat klopt helemaal.
0: Oh, dat is zo erg. Maar Anne, je bent echt attent. De kandidaten van The Voice hebben het door. Maar dat is ook echt, lieve schat. Vanavond finale. En onze producer Sander zei van ja, die zal wel zenuwachtig zijn. Maar dat ben je eigenlijk nooit, hè, zenuwachtig.
3: Zenuwachtig voor mijn werk, mijn presentatie? Nee, ben ik niet. Maar ik voel wel de zenuwen voor die kandidaten en voor de coaches. Ik voel wel van, oh, nu is het... Vanavond is het erop of eronder of zo. Dat gevoel heerst wel.
0: Ja, nog 4 kandidaten. Wat moeten die dan nog doen? Eigenlijk nog zo 2 liedjes. Of Dotan komt ook, hebben we ons laten vertellen. Wat gaat er allemaal
3: Dotan
0: gebeuren?
3: Dotan komt een nummer brengen. De kandidaten brengen dan elk nog eens 1 nummer uit het afgelegde parcours. Hebben ze een nummer dat we eigenlijk al gehoord hebben. En nog een nieuw nummer. Verder moet ik toegeven dat ik het niet weet. Want ik ben nu mijn kinderen aan het klaarmaken om naar school te brengen. En daarna rijd ik door naar de repetitie. En dan ga ik het te weten komen wat er exact gaat gebeuren.
0: Dit is Anne Lemmes de voet uit. Want daar ga je vanavond niks van zien. Hè, dat Anne het nu nog niet weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, het is je vak maar, al ondertussen
0: ja, maar,
1: ook al heel
0: maar dan
1: lang,
0: nog, dat vind ik zo cool aan jou. Jij bent zo chill. Je praat ook nooit over je werk. Allee, als wij samen zijn. Of kun je nog... We gingen naar de Kastaars begin dit jaar. En ineens zegt Anzo tijdens de show... Ik moet even weg, ik moet een kastaar gaan uitreiken. Ik zeg, oeh, jij moet een kastaar gaan uitreiken. Die zegt daar niks van, dus nee. Gewoon zo even up, en dan is ze terug.
1: Maar Aster heeft dat ook wel een beetje. Die komt ook heel relaxed over als je te praten met de kandidaten. Dat doen jullie allebei heel, heel goed. Want dat is toch de grote show van VTM.
0: Ik zou doodgaan van de stress. Man. Maar dat komt straks helemaal in orde.
1: En dus een van die stoelendraaiers die zelfs eigenlijk niks meer moet doen vanavond.
0: Ja, Mathieu, die heeft vorige week een rondleiding gegeven in de gebouwen.
3: Ja,
0: weet je welke flexie verzonnen job dat hij vandaag gaat krijgen?
3: Wel, ik heb hem gevraagd wat hij mij van extra lang wil masseren, maar ik heb geen antwoord op gekregen.
0: Ah ja. Ja,
3: dus ik weet het ook niet. Ik zal het straks ook ontdekken.
0: Ze heeft gevraagd of hij haar wil masseren.
1: Ah, ik had het niet.
0: Ja, maar ze woont in Rotselaar, in zo'n bomen. Hè? Dat is toch altijd een slechte ontvangst bij jou, hè, Anne?
3: Ik heb altijd slecht ontvangst, ja.
1: Oké, nu ben we helemaal terug. Ja. Hey, tof, vanavond. En dan inderdaad de winnaar maandag bij ons in
0: de
1: studio.
0: Heel fijn dat de winnaar komt. Nog heel, heel belangrijk, Annie. Ik heb niet alles gezien van The Voice dit seizoen, maar... Ja, ik en ook heel veel luisteraars staan te trappelen om ons allerfavorietste programma van de hele wereld terug te zien, zijnde B&B Zoekt Lief.
1: Ah ja, komt ook terug.
0: Wanneer begint dat?
3: Zeker. En wel, jullie gaan niet heel lang meer moeten wachten. De zomer komt eraan en B&B Zoekt Lief dus ook.
1: Ah, oh, dat is wel
0: Anne denkt, ik kan toch nu niet weer zeggen dat ik niet weet wanneer dat zou gaan worden.
3: Ook dit weet ik niet.
1: Maar het komt er wel aan, heel
3: snel. Ja, en het komt er zeker aan, heel snel, ja.
0: Ja, en je hebt ons al beloofd, het wordt lekker, hè? Het wordt goed, het wordt sappig.
3: Het wordt zeer, zeer goed, ja.
0: Oké, daar kijk ik zo naar uit.
1: Al even uit.
0: Kijk, liefje, heel veel succes dan toch, maar... Allez, succes heb je niet nodig, maar veel plezier. Amuseer je.
3: Ja.
4: Joe Gold.

0: weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis. Joe Gold.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
3: Zeg de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
4: Schitterend. Bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
3: Doorbakken.
4: Zeker?
3: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
2: de Vos Lemmes.
1: Een goeie nacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Nu BTW weg ermee bij XPO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
8: XPO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.

0: Peter Hintzen, Kamal Karmach en Nina der Waal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: ik mis ben, zeg ik het ook. Ik was 3 keer mis eigenlijk daarnet. Snauwaard bestaat, dat tennisrakettenmerk.
1: Uit de buurt van Roeselaren zijn die.
0: Ja, heel veel mensen zeggen, allee, wereldberoemd. Sander had er ook nog nooit van gehoord. In Limburg hebben we nog niet voor gehad. De Sven Pingpongtafel bestaat ook. Of ja, bestond. Je kunt dat alleen nog maar vinden op tweedehands.be.
1: Die Sven,
0: daar vol met Svennen. Vol met Svennen die je daar kunt terugvinden.
1: Tweedehands, ja, inderdaad.
0: En ja, over we zeiden Donnay, maar het is Donnay, moeten we het uitspreken.
1: Oké.
0: Sarah Donnay, goedemorgen.
1: Dag Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Ben je eigenlijk een nazaat van de Donnay tennisdynastie?
2: Nee, niet dat ik weet, toch niet.
0: Misschien ook maar een beetje best, want ze zijn failliet verklaard eigenlijk.
2: Failliet, maar
0: sinds een paar maanden.
1: Oh, is het waar? Is het nog redelijk recent?
0: Ja, in april, 18 april 2026.
1: Maar jij zei Nederlands, maar is dat ook niet Belgisch of Frans?
0: Nee, Waals.
1: Waals, oké.
0: Uit Couvain. Ja, 38 jaar hebben die bestaan.
1: Ze weten het allemaal hoor, onze kandidaten.
0: Ja. Sarah, was je op de hoogte?
2: Ja, ik had ervan gehoord. Ja. Okay. Dus de tennisrakketten zijn al een paar jaar niet meer in de handel, denk ik. Maar de kousen en zo, ik zie nog regelmatig mijn naam verschijnen overal.
0: Oh ja, maar natuurlijk, dat valt op, hè. Heel fijn. Sarah Donnay, dat klinkt heel goed. Sarah, wat zijn je weekendplannen?
2: Het laatste weekend voor de examens, dus we gaan wel rustig doen, denk ik. Maar genieten van het zonnetje en het zwembad, die dingen gewoon.
0: Je hebt vier kinderen.
2: Ik heb 4 kinderen en de jongste 2 hebben nog examens. Ja.
0: Oké, daar zit ik nog niet in die periode. Hè. Dan ben je dan zo'n mama die dan zo aardbeidjes gaat snijden en lekkere snacks, gezonde snacks gaat brengen en zo heel lief is? Of eigenlijk niet?
2: Dat valt mee. Klein beetje verwennerij, maar niet te veel ook.
0: Hey, €500 kan je nu winnen op de radio.
2: Ja.
1: Je kent het principe, je moet snel antwoorden. Heel belangrijk, als je iets te lang treuzelt, dan komt dit geluid tevoorschijn. En dat zou jammer zijn, want je wilt dit horen natuurlijk. Maar dan moet je wel goed weten te rijmen ook. Daar gaan we. Je moet vandaag een berichtje naar de mensen die naast jou wonen sturen. Het is namelijk officieel de dag van de...
2: buren.
1: Het was een mooi afscheid voor Mignolet, zo vlak voor zijn pensioen. Want Club Brugge werd nog maar eens...
2: kioen.
1: Yes. Lotte Kopecky heeft ook een feestje gebouwd, want ze is met Axel Merks...
2: getrouwd.
1: Ook onze koning en koningin zeiden driewerf hoera, want prinses Elisabeth kreeg op Harvard haar...
2: diploma.
1: Amai, goed bezig. Wij deden hier gisteren nog een Chateau Plankaart imitatie en Eddie vond Anke, die Christa nadeed, een glans.
2: Prestatie.
0: Wauw.
1: Vanavond kennen we Vlaanders mooiste stem, want het is finale van The Voice op...
2: VTM.
1: Amai. Meerdere moslims slachten deze week een beest. Het was namelijk...
2: offerfeest.
1: Amai. Sommigen treuren, maar anderen zijn blij, want het tropische weer is weer...
2: voorbij.
1: Maar beste vrienden, geen verdriet. Het is vrijdag en dan eten we...
2: friet?
1: Maar ik kom net te laat.
0: Dat is niet echt in de
1: gestrakelde. Ach, alright. En de laatste. Volgende week op Joe. Het absolute summum. Want dan vieren we de 90s. Een prachtig... decennium.
0: Ik dacht dat worden hier 500 knotsen, maar het zijn er 400. Nee, 400 euro.
1: Wauw.
0: Kan je misschien al iets een cadeautje kopen voor die studentjes in huis? Hè?
2: Ja, absoluut. Die gaan blij zijn.
0: Een kleintje hè, en de rest voor jezelf houden.
1: Verzorg ze goed en ook jezelf. Ja. En geniet van het weekend. Goed gespeeld, Sarah.
2: Dank je wel.
3: Wil jij ook kans maken op 500 euro? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
3: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
4: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
3: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
5: We hebben een akkoord over de CAO en we houden dat in. De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
3: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
2: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Het weer met Frank.
1: Goh, er was een tijd dat het elke dag feest was met het weerbericht op de radio. De zon reikte zover de horizon kon reiken, whatever. Maar nu, ja, volgende week, nu is het niet zo fijn om een weekoverzicht te doen, hè. Maar vandaag nog, ça va?
2: Ja, vandaag, goh, ça va, dat is allemaal relatief natuurlijk. Ik heb wel een probleem in die zin, als ik alle weermodellen bekijk,

0: zegt hij, dat zeggen die eigenlijk allemaal, dat het overal droog moet zijn op dit moment.
1: Ja, en dat is
0: het beste van het land. Helemaal niet zelfs. Dus het is toch wel iets wat ik niet zo vaak meemaak. Dat echt alle weermodellen droog geven en dat die er volledig naast zitten. Dus de vraag is, wat gaan die buien daar doen natuurlijk in het westen van het land? Want ik heb geen enkel referentie weermodellen.
2: Ja, maar
0: dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Ik ben eerlijk.
2: Maar even een praktisch vraagje. Hoe kan dat die weermodellen dat niet zien?
0: Ja, dat is, dat snap ik ook niet. Wat zelfs de laatste runs die net binnengekomen zijn, dan zou je denken van oké, die starten toch met de situatie op dit moment. En toch hebben die dat niet meegenomen. Dus zelfs die geven droog weer aan. Dus,
1: ja, maar dat deed Armand Pien met de straalstroom en de krijtjes toch veel beter vroeger dan eigenlijk.
0: Ja, dat was koos. Dat waren waskoos. Dat was die gebruikt. Ja, inderdaad.
1: Oké, ik kijk alsof ik 100 jaar oud ben.
2: Is ook.
1: Wat is de situatie? Nu denk je dan voor vandaag. Je moet toch iets zeggen, hè? Anders kunnen we beter afscheid nemen.
0: Het zal wel zijn. Het zal wel zijn. Wel in het westen van het land, dus niet goed, hè? Dus West-Vlaanderen. En dat reikt zo wat tot net het Gentse of net niet. Dus daar, die regio's, daar is het gewoon op dit moment wisselvallig. Dat blijft nog wel eventjes hoor, want de zuidwesten daarvan zitten ook nog buien. Dus ik verwacht eigenlijk vooral na de middag dat het daar dan droog gaat worden. En in de rest van het land, ja, starten we met zon, is het al heel warm. Allee, is echt heel snel warm aan het worden. En uiteindelijk gaan we zelfs de tropische toer op. Hè. Dus het wordt waarschijnlijk op sommige plaatsen althans toch de warmste dag tot nu toe van het jaar. De tweede tropische dag ook met 32 graden in het Brusselse en misschien zelfs 33 graden in het oosten van het land. In het westen is het dan natuurlijk een fractie minder warm. Maar feit ook daar, makkelijk kunnen ze richting 27 of 28 graden gaan. En die warmte gaat ervoor zorgen dat het uiteindelijk onstabiel wordt. Hè. Dus dan gaan er tegen het eind van de dag toch een paar warmteomweters ontstaan. Heel moeilijk te voorspellen waar ze gaan ontstaan. Maar feit is wel, dus op sommige plaatsen, dat het effectief gaat plensen. Dat er kans is op hagel en felle windstoten. Dus dat is eigenlijk voor het eind van de namiddag of het begin van de avond.
2: Oké, en morgen zit het dan met de plensbuien?
0: Ja, die zitten dan boven ons land. Hè. Dus het is eigenlijk zeer onstabiel morgen. Dat is ook zo vanavond en vannacht. Hè. Dus een paar plaatselijke warmteomweters zijn nog altijd mogelijk. Morgen kunnen die eigenlijk in de loop van de ochtend al ontstaan. Het zal geen gestructureerd geheel zijn. Hè. Dus niet de regen- en onweerszone die van west naar oost door het land trekt. Nee, het ontstaat allemaal hè, door de warmte. Dat wil zeggen dat het effectief plaatselijk ook zal zijn. Er zullen regio's zijn met een beetje geluk die droog houden. En als je 5 kilometer verder gaat, is het dan weer juist aan het plensen. Met alles erop en eraan. 28 graden kan het morgen nog worden, maar dat zal een drukkend warme 28 graden zijn hè, door de hoge luchtvochtigheid. En dan zondag wordt het allemaal wat koeler, met voornamelijk in het oostelijke deel van het land nog buien, al dan niet met onweer, vooral dan toch de Ardennen, Limburg, meer naar het westen toe. Daar lijkt het wel grotendeels droog te zijn op zondag. 20 graden aan de kust nog en 22 graden in het centrum en in de oosten nog 24 graden. Dus daar zit het nog een beetje in de warme lucht. Ja, en dan volgende week ziet het er niet zo fraai uit. En maandag is eigenlijk nog de betere dag van de week, omdat we het dan zo goed als droog gaan houden. In de loop van de ochtend misschien nog een buitje in het uiterste noordoosten, de provincie Limburg bijvoorbeeld, voor het geval. En pas tegen de avond vanaf het westen begint het te regenen. Ja, en dan zijn we vertrokken echt voor een wisselvallige meerdaagse. Dus elke dag regen of buien, al dan niet met onweer en temperaturen die nog verder achteruit gaan. En 19 graden, dat is de maximumtemperatuur vanaf woensdag.
1: Oké. Ja. Allee, dankjewel Frank.
2: Ja, okay, ja dus... We eindigen hier dan. Hè.
1: In mineur, hè, zoals
2: stoppen,
1: dat
2: ja,
0: nee, maar ja, kijk, dat is het rationele, het redelijke, niks aan te doen.
1: Nee, dat is wel. Dankjewel.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
4: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
5: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
6: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
10: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
9: En dan met een promo die kan tellen.
10: Tegen de honger die komt.
9: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
11: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
12: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
2: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels.

0: Martijn en Anke. En
1: maandag zijn we weer terug. 90's Top 500 start. Het is vooral overdag dat die muziek volle bak wordt gespeeld. Dat echte hitparade plaatsvindt. Maar bij ons in de ochtend start de feestelijkheden al elke dag met bezoek in de studio.
2: Ja, we hebben elke dag een 90's icoon eigenlijk. En echt leuke, zo, die je niet meer zo heel vaak hoort. Zoals op maandag beginnen we met Aksana Keulemans van Def Dames Do.
1: Het heeft een hele drukke periode nu, hè?
2: Ja, met die K3 Originals. Daar doet zij de choreo's al sinds jaar en dag. Maar dat is zo'n toffe, dat is zo'n lieve madame. En die heeft zoveel coole verhalen. Dus dat gaat wel leuk zijn, denk ik, om Aksana in de studio te hebben.
1: Fijn om mee wakker te worden. En ook maandagochtend bij ons in de studio. De winnaar van The Voice vanavond, grote finale. Anne Lemmens vertelde al dat er nummers die ze al gezongen hebben nog eens opnieuw worden gezongen. Maar dat er ook nieuwe dingen gaan gebeuren vanavond op VTM te bekijken. The Voice, de grote finale winnaar bij ons. Maandagochtend heb je een druk weekend.
2: Ik heb allemaal dingen die bij jij jaloers op gaat zijn.
1: Zoals daar zijn.
2: Zaterdag moet ik naar de binnenspeeltuin voor het verjaardagsfeestje van Max met zijn 10 klasgenoten.
1: Jammer genoeg, ik kan niet.
2: Sorry. Ja, en zondag is het familiedag van Tom Swerk in Technopolis.
1: Ah, dat is wel leuk.
2: Ja. Maar ik heb die mensen nog nooit gezien, al die collega's.
1: Dat is ook fijn. Normaal is er geen volk op zondag in Technopolis.
2: Dat gaat heel kalm zijn. En ook, mijn kinderen zijn ook echt de beste kinderen om dus naar zo'n event mee te nemen. Dus toppie!
1: Ik ben best man, zoals dat heet. Morgen ben ik getuige op een huwelijk.
2: Ja!
1: Mijn neef Desiree, die trouwt morgen. Ja. En ik mag getuige zijn. Dus ik kijk er eigenlijk wel naar uit.
2: Heb je al een speech geschreven of heeft ChatGPT dat al gedaan?
1: Nee, maar ik denk dat eigenlijk, als ik me niet vergis, hebben ze gevraagd om dat niet te doen. Om geen speech hebben ze gedaan. Dat hoeft voor ons niet echt. Het is ook niet met een mega groot feest. We gaan op restaurant zeer lekker gaan eten. Daar kijk ik al ontzettend naar uit. Ja. Met de familie. En dus, maar dat wordt een leuke dag. Kijk er zo. Ja, ik vind het wel leuk.
2: Amai.
1: Ja,
2: kijk. Allee, de ene naar binnen speelt en de andere naar trouwen.
1: Ja.

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
0: 70s
1: en meer. Joe.
0: Joe Gold.
1: Sven en Anke.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20. Maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
1: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
3: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt. Dat agressiviteit leidt tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
1: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Dit is Joe Gold
4: met Carol Schmitz.
5: Goedemorgen.

het is er altijd feest op de Reggae Night. Jimmy Cliff. En daarvoor een van de solo hits van Alan Foley. We Belong to the Night. Van harte welkom bij de hits van Schmitz op deze vrijdag. Het wordt een goed gevulde uitzending. LaToya Jackson zit in de schatkamer. Je krijgt dit uur ook de laatste opgave die je nodig hebt om straks bij Astrid die goed gevulde platenkast en een nieuwe platenspeler te winnen. Dus blijf zeker luisteren en geniet van 10cc. Creedence Clearwater Revival. En nu de beroemde man achter de geschilderde zonnebloemen, Vincent van Gogh.

0: nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
2: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
7: Sorry, Parties WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
15: Dit is Joe Gold.
16: Alleen maar golden.

klasse van 10cc, een van hun grote hits. We zaten in 1975. I'm Not In Love, Joe Gold, beste uit de 60s, 70s en meer. Het wordt funky in de schatkamer, waarin we de verjaardag vieren van LaToya Jackson, een van de beroemde leden van de Jackson-familie. Eerst nog Dinah Washington, de Steve Miller Band, en dit is Racing.

0: Steve Miller Band, omdat we er hier graag in vliegen. Jet Airliner. Het is vandaag de finale van onze meimaand vinylmaand. Iemand wint een platenkast met 100 LP's en een platenspeler. Je hebt daar nog een laatste opgave voor nodig. En die krijg je nog dit uur.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Maar eerst LaToya Jackson, want die wordt 70 jaar vandaag. LaToya Yvonne Jackson, geboren in Gary, Indiana. Vijfde kind in de Jackson-familie. Dus ja, de zus van Michael en Janet Jackson. Handig op familiefeesten. Ze stond al vroeg op het podium, eerst met haar broers, later ook op televisie met de Jacksons. In 1980 ging ze solo met een debuutplaat. Die eerste single, die ken je zeker, If You Feel the Funk. In België werd dat gewoon een top 10 hit. Niet slecht voor de zus van. Daarna bleef ze muziek maken met hoogtepunten, maar ook met omwegen. Soms met hulp van Michael. Soms ook met een imago dat meer lawaai maakte dan de drums. Want ze kwam wat in opspraak omdat ze iets met Playboy had gedaan. Maar dit nummer, dat is pure jaren 80. Strak, fel en onmogelijk om stil bij te blijven. Vandaag 70 jaar jong en nu meteen met wat funk bij Joe Gold. LaToya Jackson.

0: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
1: Die geur van vers vinyl.
0: Langzaam laat je de naald zakken.
1: En de muziek vult de hele kamer.
0: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
1: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums.

0: Misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
1: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig, ze gaan even niet.
4: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker. Ja.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar een maag.
8: Een maag?
7: Met een baksteen erin.
8: Ah, zo.
7: Om je droomwoning te bouwen.
8: Ik zie graag een strakke fermette.
7: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
8: Hoe dat?
9: C'est si bon.
7: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
11: En dan met een promo die kan tellen.
12: Tegen de honger gekocht.
11: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
14: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
15: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2+2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
19: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
18: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
19: Och, jongens.
18: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Ik zat hier ongegeneerd mee te zingen. Cara Mia van Jay and the Americans uit 1965. Bijzonder aan die plaat was dat het veel later, in de zomer van 1980, nog eens werd heruitgebracht. En dat was toen ook een schot in de roos, want in Vlaanderen stonden ze zelfs een aantal weken toen op nummer 1.
1: Mei is vinylmaand.
0: Het is de 29e mei, de maand is bijna afgelopen en vandaag is het de finale dag van onze vinylactie. Iemand wint vanmiddag bij Astrid de goed gevulde platenkast, 100 top LP's zitten erin en uiteraard ook een hagelnieuwe platendraaier, een Lenco is het. Ik geef je zo dadelijk de titel van een legendarische vinylplaat en ook 3 singles die op die LP staan. Alleen één van die 3 titels hoort niet thuis op de LP. En die titel die moet je dus goed onthouden. Als je wil winnen straks, dan heb je in principe in het beste geval al een lijst van de 4 titels die je hebt gehoord van de afgelopen dagen. En dus nu de allerlaatste, de 5e en de laatste opgave. De plaat is A Night at the Opera van Queen. En dan geef ik je dus nu 3 titels van singles en 1 ervan staat niet op de LP. Is dat A, Bohemian Rhapsody, B, Love of My Life of C, We Are the Champions? A, Bohemian Rhapsody, B, Love of My Life of C, We Are the Champions. Welke van die 3 hoort niet thuis op A Night at the Opera? Goed onthouden, want je hebt het straks nodig bij Astrid Philips. Je kan het ook nog eens bekijken via onze Instagram-pagina en via de Facebook. En dan nu Queen zelf met Bohemian Rhapsody. Dat staat toch op die LP?

0: schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
11: Samen er iets moois van bakken? Dat's
12: wow.
11: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
12: wow.
11: Van Vibra.
13: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
14: Goedemorgen. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
15: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als gevecht. 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20. Maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
14: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
13: Dit is Joe Gold.
16: Met Carol Schmitz.
17: Goedemorgen.

The Stones samen met Lucifer en Sympathy for the Devil. En welkom bij de hit van Schmidt tot 12 uur. Alleen maar topplaten met Michael McDonald en de Doobie Brothers. Maar ook Ike en Tina Turner. River Deep Mountain High hoor je zo dadelijk. Maar eerst gaan we naar Nederland met Kajak. Dit is het wondermooie Rootless Queen.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, je bent snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
7: Oh.
8: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
8: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
9: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Alleen maar golden hits.
13: Uit de 60s,
12: 70s
13: en meer.
12: Dit

Een hele brok muziekgeschiedenis. Ike en Tina Turner. En het was Phil Spector die het produceerde. En toch wel een straf verhaal, want Spector bood Ike $20,000 aan. En Ike moest wel één ding beloven voor dat geld. Hij moest uit de studio blijven, mocht zich niet moeien. Heeft dat ook gedaan, waardoor het eigenlijk een solo-single is van Tina Turner. En Phil liet haar wel heel hard werken. Achteraf zou ze zeggen dat ze dit nummer meer dan 500 keer achter elkaar moest inzingen. Ze stond nat in het zweet. Maar kijk, het rendeerde wel, want in onze 60s top 500 van een aantal weken geleden stonden ze op nummer 8. En als je nu al weet, ik heb goed nieuws, er komt verkoeling aan met Roxy Music, The Commodores en dit zijn The Surfers.

Joe Gold met Roxy Music en Brian Ferry, Dance Away. En vanmiddag kan je ook dansen als je wil tijdens Ronnie's Retro 5, de vrijdagmiddagshow van Ronnie Mossuze. Die begint eraan om 3:00. En straks de grote finale bij Astrid van onze meimaand, Vinylmaand. Dit is Etta James.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
6: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
7: Relax.
6: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
7: Relax.
6: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
8: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke

Daar ging hij. Bad Out of Hell, Meatloaf bij Joe Gold. Veel plezier met Astrid, zo dadelijk tussen 12 en 3 en geniet van het weekend. Tot maandag. Good times, great music, Joe Gold. We're life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country bollock me can't have. It's early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy.

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadig incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
3: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Joord-directeur Guy Voets.
5: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.
6: Hallo, goedemiddag.

Fijne vrijdag. En wat voor een, hè? Dat je het gaat voelen dat je alive bent. Born to be alive zelfs, zoals hier bij Patrick Hernandez. Zelfs met die tropische temperaturen, want wat is met dat zeg. Heel blij trouwens dat ik de komende 3 uur in de airco mag zitten. Een zeer aangenaam plekje hier bij Joe Cold. Nu, ik wil zeer graag mijn best doen, maar of de verkoeling er gaat inzitten vandaag bij Joe Cold, dat is eigenlijk maar de vraag, hoor. Want voor hetzelfde geld zit je net extra.

ene dag wordt ze waar nog schoner met de Beatles erbij. In Yesterday, goedemiddag, het is 12:12. Dat zou bij mijn kinderen betekenen, tik de grond. Als je twee keer hetzelfde cijfer ziet terugkomen in het tijdstip. Maar dat terzijde. Vandaag zijn we vooral 29 mei. En dat betekent dat ik niet één, maar twee winnaars vandaag bekend mag maken. Meer bepaalt onze weekwinnaar. De persoon die via de socials van Joe Gold eruit geplukt zal worden. Om de vinyls die de voorbije week bij Raf van Brussel geëtaleerd werden, om die binnen te halen. En dan is er ook nog die persoon die deze hele week ook nauwlettend de tracks in de gaten heeft gehouden die niet paste in het rijtje. En weet trouwens dat er vandaag nog een vijfde songtitel aan jouw lijstje toegevoegd mag worden. Ja, vandaag is het album Night at the Opera van Queen dat extra aandacht kreeg. Dat kreeg je ook al mee deze ochtend bij Karel Schmitz. Night at the Opera van Queen. Daaruit kreeg je ook nog eens drie songtitels. Nu, één van die songtitels die meegegeven werden en die je nog steeds kan herbekijken via onze Instagram-pagina bijvoorbeeld, die staat niet op dat album A Night at the Opera van Queen. En de vraag aan jou is dus welke precies? Volg het zeker en vast op, want er zit een dikke, vette prijs ook aan vast, hoor. Meer bepaald, een platenkast. Ik heb ze al gezien, het is een zeer schone, een nagelnieuwe platenspeler. En het zou maar zonde zijn dat je daar ook niet meteen muziekje bij krijgt, dus dat komt er ook nog eens aan. 100 van de meest straffe, meest legendarische vinylplaten. Ook dat komt er allemaal aan te pas. Dus nog even goed meevolgen, goed checken welke Queen-plaat hier nog voorbij komt. En daarna kunnen we spelen. Daarna kan jij mij, of zou jij mij toch, vijf songtitels moeten kunnen doorappen. Via de Joe-app mag je dat dus allemaal doen. Benieuwd waar we straks zullen uitkomen. Sowieso nu al een sprongetje in de lucht met Pointer Sisters. Die je hoort na Rob de Nijs nog en Malapa.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: 22 over 12 en ik zie al een paar berichtjes opduiken voor die grote pot. Voor die grote pot aan vinylplaat binnen te halen via onze Joe-app duiken er toch al een paar titels op. In totaal zou je er 5 moeten hebben. 5 titels die niet thuis hoorden op de albums die we iedere dag opnieuw hier bij Joe Cold in de spotlight zetten. Maar nog even geduld, nog even geduld. Ik ga straks nog een officiële go geven en dan pas ga ik ons systeem laten kiezen om uiteindelijk uit te komen bij 1 grote winnaar. Ja, 29 mei vandaag. Dat betekent dat we dus nog heel even hangen in deze meimaand vinylmaand.
1: Weet je het nog? Dat moment waarop je een nieuwe plaat voorzichtig uit de hoes haalt.
2: Die geur van vers vinyl.
1: Langzaam laat je de naald zakken.
2: En de muziek vult de hele kamer.
1: Dat gevoel brengen we helemaal terug bij Joe Gold. Want we geven iets bijzonders weg.
2: Een volledige platenkast. Gevuld met 100 iconische albums uit de 60s, 70s en 80s.
3: Psycho Killer.
1: En de platenspeler, die krijg je bovenop. De soundtrack van je leven op dat heerlijke vinyl.
2: Luister deze week naar Joe Gold. Doe mee.
1: En misschien staat die rijkelijk gevulde platenkast binnenkort bij je thuis.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè?
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
6: En met extra korting.
7: Let's go.
6: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Krevel.
8: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef beter.
9: Serieus, is die mail nu waterval van Kadri aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
10: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dan?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Zeg dat, Vos.
15: Ja, Lemmes.
14: Zalige verjaardagspeech.
15: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
14: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
15: Hé, hoe dat?
14: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
15: Oh.
14: Ja!
15: Lemmes.
14: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
16: Dat is
17: De Vos Lemmes.

0: Floyd, we don't need no education, another brick in the wall. Maar die education toch nog een maand te gaan hoor. Pas 30 juni, hè, dat de schoolbel definitief even mag luiden. Toch voor 2 maanden lang. En ook nog een paar uurtjes te gaan. Het is nog altijd maar 1:30. De meeste scholen lopen, dacht ik toch, tot 3:30 vandaag. Maar vandaag vooral toch wel geïnteresseerd in de muziek die we hier draaien bij Joe Gold. Je weet het, hè, vandaag is het A Night at the Opera van Queen. Dat volledig in de spotlight mag. 3 songtitels daaruit, die kreeg je al bij Carl Schmitz te horen. Die staat ook op onze socials, zowel op Instagram als Facebook in de stories. Daar moet je maar eens gaan kijken. 3 songtitels, maar eentje ervan hoort er niet in thuis nu al.
1: Joe Gold.
0: Deze wel hoor. Dit is Queen, Love of My Life. Dus deze titel moet je mij alvast niet doorgeven straks.

prachtig nummer van Queen, Love of My Life, die je wel degelijk dus vindt op A Night at the Opera van Queen. Dan ben je misschien al uitgekomen bij jouw 5 titels van platen die niet op het album zelf terechtkwamen, die van die albums die de voorbije weken hier werden voorgesteld. Wat moet je nu met al die titels? Wel, nog even geduld hebben vooral, want het is pas volgend uur dat ik

0: avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
1: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Dit is Joe Gold.

Little River Band die naar Las Vegas trokken met de hoop om toch een glimp op te vangen van de man uit Memphis. Gaat uiteraard over Elvis Presley. Little River Band met Home on Monday. Maar laat deze vrijdag misschien toch nog net ietsje belangrijker zijn, want vandaag gaat het gebeuren. Mag ik één iemand zeer gelukkig, denk ik, toch wel maken, hè, met 100 vinylplaten. Wat moet je daarvoor doen? Wel, ik hoop dat je 5 titels hebt kunnen verzamelen en straks na 1 uur mag je die allemaal doorsturen via de app. Dat kan zijn dat je ofwel de songtitels, 5 songtitels doorstuurt via de app, of een A, een B of een C in een rijtje van 5 mag je mij ook doorsturen. Maakt niet uit. Als het me juist is, na 1 uur mag je dat allemaal doen. En een beetje later, als ons systeem uiteindelijk heeft kunnen kiezen, want ik heb zo het vermoeden dat er heel wat gestuurd gaat worden, dan kan ik ook een winnaar bekendmaken. En dan doe jij ongetwijfeld van dit hier, van Shout. Dit

geregeld. Dat mag ook wel op een zonnige, schone dag als vandaag voorlopig toch nog. Ik kijk nog eens even naar buiten. Ik zie voorlopig alleen nog maar zon. Nu, vanaf 3 uur deze maand namiddag zou het wel eens serieus kunnen keren. Vooral in het centrum van het land en ook in het oosten zouden we stevige hagelbuien mogen verwachten. Maar toch, het gaat ons niet tegenhouden om de barbecue boven te halen. Zet maar zeker. Voor 1 uur deze middag Bobby Vinten nog met Hurts. Nou, hier ook al M en pop muziek.

0: Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalbieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immo's Koopman.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
6: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
5: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
7: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daarop op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
5: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.
8: Goedemiddag.

van mij aan jou. En dat is, pak die gsm van jou toch al een klein beetje dichterbij. Zet er een paar lettertjes in. Of wat dacht je van een paar songtitels? Dat is net zo goed. Je gaat het nodig hebben meteen na deze topper hier van Peter Gabriel.

0: Dan graag jouw 5 songtitels of 5 letters dus die de voorbije week niet in het rijtje pasten en die jou een volledige platenkast met platenspeler met 100 vinyls kunnen opleveren. Daarvoor moest ik jou dus nog een officiële go geven. Jij mag dat nu doorsturen via de app. En wie weet word jij er wel uitgekozen als ultieme winnaar van deze meimaand vinylmaand.
1: Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
2: 70s
1: en meer.

0: is vinylmaand.
1: Ja. Mei is vinylmaand. En Vanessa Doks uit Mechelen, volgens mij heb je dat ook helemaal in snotje.
2: Klopt, klopt. Allee, vooral eigenlijk mijn man die ontzettende muziekfan is.
1: Aha, aha. Heeft jouw man dan de hele week geluisterd naar Joe Gold?
2: Klopt, klopt.
1: Ja,
2: inderdaad.
1: Oké, okay. En jij mag de rest uitvoeren dan eigenlijk. Jij mag je berichtje sturen naar de Joe.
2: Ja,
1: heb je zelf dan iets meegekregen van wat hier voor de voorbije week is gebeurd?
2: Jawel, jawel, tuurlijk. Bij ons staat ook eigenlijk vaak Joe Gold op, dus ik heb wel een beetje meegeluisterd, maar ik ben zelf niet zo'n super grote muziekkenner. Ik hou heel veel van muziek en ik luister graag naar muziek, maar al die titels onthouden, dat is meer voor mijn man.
1: Oké, okay. Maar dat is inderdaad wat je moest doen, hè. Er werd iedere dag opnieuw de voorbije week een album voorgesteld, eentje dat extra in de picture kwam te staan. En daarvan draaiden we zogezegd 3 songs, maar eigenlijk maar 2. Want er was er eentje die telkens niet thuis hoorde op die bepaalde plaat. Vandaag zouden we dan moeten uitkomen bij 5 songtitels die dus niet gepasseerd zijn op de platen die in de spotlight kwamen te staan. En heb je die alle 5 goed, kan je die ook doorgeven, dan kan je dus kans maken op 100 vinyls, op een platenkast, op een platenspeler, beste Vanessa. En ook man van Vanessa, hoe heet die trouwens?
2: Michel.
1: Zou dat iets voor jullie zijn? Past dat nog in jullie living bijvoorbeeld?
2: Ik denk dat we altijd wel nog wat plaats kunnen maken voor muziek.
1: Oké, dat is een hele toffe om te horen. Vanessa, ik vraag dat allemaal niet zomaar. Ik vraag dat omdat ik ook effectief van jou wil horen, want je hebt mij iets doorgestuurd. Ik wil van jou horen wat de juiste oplossing is. Welke titels of welke letters van het alfabet, en graag in juiste volgorde uiteraard, moet ik horen van jou? Welke titels passeert er niet?
2: Dat is Little Lies, C, Come Together, B, Rock With You, B, Does Your Mother Know, A, en We Are The Champions, C.
1: Dat is heel volledig, hè? Dat is een titel en een letter van het alfabet, dat is zeer goed al. Maar het zou stom zijn, moest daar ergens een foutje in geslopen zijn.
2: Hè? Ja, dan dat.
1: Want dat heb je...
2: is naar mijn echtgenoot.
1: Ja, dat heb je ook wel heel rap voor, hè? Zo met dat tippen en zo wat snel zijn. En ik heb... Is er stress of valt het mee?
2: Het valt mee.
1: Oké, dat is goed, hè. Zou je dan een foutje... Het zal er tussen geslopen zijn. Het gaat hier om 100. Is jouw man in de buurt, Vanessa?
2: Nee, die is ook nog op zijn werk.
1: Ah, hij gaat het niet horen ook. Moest je toch ergens iets verkeerd gedaan hebben. Dus dan kom je wel mee weg.
2: Ja, laat ons hopen.
1: 100 vinyls, dat is veel, hè. En een platenkast...
2: Dat is wel echt heel veel.
1: Ja. En een platenspeler, Vanessa en Michel
2: Ja.
1: Het is bingo, hoor. Het is voor jou. Het is voor jou en jouw man.
2: Wauw, ongelooflijk. Amai, super, bedankt.
1: Ja, maar het is helemaal jouw eigen verdienste. Het computersysteem heeft jou eruit geplukt, maar je hebt het toch maar allemaal goed genoteerd in samenwerking met jouw partner. Jij mag die man van jou meteen ook even bellen met dat zeer schone nieuws en misschien toch wat plek gaan ruimen in huis.
2: Ik denk dat we straks een flesje gaan krijgen.
1: Ja, tuurlijk. Is er een bepaalde vinylplaat of zo waar je extra hard naar uitkijkt?
2: Ik luister heel graag naar muziek. Maar welke ik nu zou moeten kiezen? Eentje van Queen?
1: Eentje van Queen, oké. Maar dat hebben we daarnet al gedraaid, maar die gaan we blijven draaien, ook hier bij Joe Gold. Maar nu ga ik jou even content maken met Tom Jones, maar jij mag genieten van al die 100 vinyls dus, waar je in mag grasduinen. En je zegt dat jouw muziekkennis niet zo super is, maar dat komt helemaal in orde. Geniet ervan en vele groetjes aan jouw man, want die zit er ook voor heel veel tussen natuurlijk, hè, voor de overwinning.
2: Ja, heel gelukkig.
1: Alle plezier ermee, fijne vrijdag nog.
2: Voor jullie ook, dank u.
1: En daarmee is het gebeurd, hè, jongens. Ha, we zijn ze kwijt. 100 vinyls richting Vanessa en haar man Michel.

Amai, mijn dag is gemaakt eigenlijk. Zo leuk om mensen blij te mogen maken. Vanessa Dox was het zeker en vast. Zij en haar man Michel hebben er alles aan gedaan om de voorbije week eigenlijk alles mee te volgen van onze meimaand, vinylmaand. Vanessa is een muziekliefhebber. Haar man is de grote muziekkenner en samen een zeer goed team dus om 100 vinyls binnen te rijven. Het is gebeurd, jongens. Het was fijn om mee te spelen, maar straks na 2 uur mag ik nog iemand content maken met 5 vinyls. Ook toch plezant. De 5 vinyls van voorbije week. Die moeten ook nog uitgedeeld worden. Intussen vooral muziek van John Travolta zometeen. En nu Al Ace met How Long.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Dad.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Oh, een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
8: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
7: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
9: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
14: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
15: promo koken.
16: Allee, verras mij eens.
14: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
16: Dat ga ik eens proberen.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
18: Greased lightning.

0: Greased Lightning, zoals het hoorde in de film Grease met John Travolta. Nu is nog echt wachten op die lightning daarbuiten, op de bliksemschichten. Ik zit erop te wachten, maar ik heb voorlopig nog niks gezien. Maar misschien zijn we gewoon nog te vroeg. Of misschien gaat het ook helemaal niet gebeuren, wat alleen nog maar beter zou zijn. Want die hete temperaturen, zo heel verkeerd vind ik dat niet hoor. Maar moest je toch in de airco zitten op dit moment, zet die misschien maar een graadje kouder, want we gaan de temperatuur in de studio namelijk flink laten stijgen. Op dat niveau zelfs dat we uitkomen bij temperatuur fever. Peggy Lee komt er met andere woorden zo meteen aan. Louis Neef staan hier nog en laat ons een bloem.
1: Dit is Joe Gold.

Dat is er eentje uit 1958, maar als je mij het vertelt, dat werd gisteren opgenomen, ik had het ook geloofd hoor. Peggy Lee en Fever, tot 2:20 op deze vrijdagmiddag, 29 mei. Dat is er eentje voor in de geschiedenisboeken volgens mij. Toch als het gaat om die temperaturen, het is waanzin. Het is de pan uit aan het swingen. En laten we die richting ook nog eens uitgaan met onze muziek hier. Het mag ook er stevig aan toe gaan en dat zal gebeuren ook. Riemen vast, ramen open, want we trappen het gaspedaal even helemaal in. Figuurlijk dan, maar toch vooral muzikaal. En nu snap je het helemaal, ben je helemaal mee met dat hoge tempo dat weer tegemoet gaan. Want dit is voor jou AC/DC, Highway to Hell.

0: Ruiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig.
3: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dat?
6: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Wienerberger.
8: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
9: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
1: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Yes. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Krevel.
10: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
11: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
12: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
11: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Welke song blijft dit toch? Van Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. Zal ik er nog wat zwoele muziek tegenaan smijten? Misschien zwoele muziek konden ze wel degelijk ook maken in de hete jaren 70. Met muziek dan geschreven door Casey en de Sunshine Band. Maar omdat de noten die ze zelf dan uitschreven soms toch wat te moeilijk waren om die te pakken, hebben ze het gewoon doorgegeven aan George McRae. Goeie zaak, want het is een geweldige hit geworden ook. Geweldig goed gezongen ook, vooral door George McRae. Dus deze Rock Your Baby.

gisteren eentje om je keel helemaal bij open te zetten, want meezingen, dat deed jij toch ook, hè? Met Engelbert Humperdinck, zijn A Man Without Love. Zo wordt het 5 voor 2. Goedemiddag. En het is gebeurd, hè, voor moest je het gemist hebben. Vanessa Dox uit Mechelen is de winnares van meimaand, vinylmaand. 100 vinylplaten, die gaan naar haar, ook naar haar man Michel. Met dank aan Michel toch vooral, hoor, dat ze die 100 vinylplaten heeft gewonnen, inclusief platenkast, inclusief platenspeler. Maar vooral 100 vinylplaten. En deze Rumours zit er ook tussen. Rumours van Fleetwood Mac, met alleen maar hits op. Zoals deze hier ook, onder andere. Deze Don't Stop.

0: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
2: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
2: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
4: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erk.
8: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot 1 grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
7: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
6: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.
2: En met Abba zometeen.

0: Abba en Voulez-vous. Afval dat ik hier nog heel veel wil doen. Plaatjes draaien bijvoorbeeld, wat dacht je daarvan? Van Small Faces bijvoorbeeld, Bruce Springsteen. En waar ik meest van uitkijk, van al naar uitkijk, dat is Van Morrison met Have I Told You Lately. Die mag je ook nog verwachten. Net zoals het feit dat ik iemand gelukkig mag maken. Ja, er vallen nog steeds 5 vinyls te winnen. De 4 vinyls die hier de voorbije week werden voorgesteld bij Raf van Brussel, die komen naar jou toe. En dan ook nog die ene vinylplaat die je zelf nog wou toevoegen. Dat kon je doen via onze socials, als je de socials ook van Joe Gold hebt geliked de voorbije week. Dus straks maak ik zeker en vast nog iemand gelukkig. En nu eigenlijk ook al, Helen Shapiro maakt zichzelf vooral gelukkig, misschien wel met Walking Back to Happiness. Goedemiddag.
1: Alleen maar golden hits.
2: Uit de 60s, 70s en meer.

zo lief, Flikke, als het hier aan toe ging met Dan Fogelberg. Zo langer, zo pittig is het dan weer bij Bruce Springsteen. Ja, die heeft nog maar eens uitgehaald naar het Witte Huis, naar het beleid van Donald Trump, van de president van Amerika. Laat het duidelijk zijn, maar daar ben jij ook al helemaal in mee. Bruce Springsteen versus Donald Trump, dat is niet bepaald de beste match. Bruce heeft het er helemaal mee gehad en wil nu het heft in handen nemen met een eendaags festival, Power to the People. Dat is de naam van dat eendaags festival. Als je denkt, hey, wil ik ook wel eens naartoe gaan. Het is in Washington te doen en je hebt nog even tijd, want het zal plaatsvinden op 3 oktober daar in Washington. Het gaat een festival zijn met concerten van Bruce Springsteen zelf, maar ook de Foo Fighters zouden daar uitgenodigd worden. Dus het gaat gezellig worden qua muziek, dat sowieso. En al de rest, dat ga je er zeker en vast ook mogen bij nemen. Want het zal wel met geregeld wat boodschappen zijn. Anti-Donald Trump, uiteraard. Maar hier focussen we ons nog altijd het liefst op de muziek. De goede muziek die Bruce Springsteen wel degelijk heeft uitgebracht. Dat mag jij u ook nog eens bevestigen nu deze Born to Run eraan komt.

0: er zit muzikaal zoveel feel good in dat dat zo plezant blijft om te draaien. Deze Anita Ward met Ring My Bell. Ik heb zometeen voor jou Diana Ross en haar Supremes nog bij met You Can't Hurry Love. En daarna nog eens proberen om iemand gelukkig te maken met 5 vinyls op rij.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Sidis, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n sausje worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Allee, verras mij eens.
5: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
7: Dat ga ik eens proberen.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
8: Ja, mocht dat niet misschien?
7: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
8: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
7: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
8: B-Bad.
7: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Samen er iets moois van bakken? Dat is...
2: Wauw!
7: Van Vibra. Van klungelen met deeg tot...
8: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
8: Wauw!
7: Van Vibra. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Bye bye pluis. Hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
12: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
13: Sorry, Parties WK.
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepomp droogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.

0: is vinylmaand.
1: Ja, die mijn vinylmaand gaat weer bijna helemaal afsluiten bij Joe Gold. En daarin, in die mijn vinylmaand, heb ik nog één cadeautje uit te delen. En dat gaat richting Vic Ducro uit Pulderbos. Goedemiddag, Vic.
2: Dag Astrid, goedemiddag.
1: 29 mei, 2:30. Wat betekent dat voor jou op dit moment? Wat ben je aan het doen?
2: De laatste loodjes, hè. Zoals voor velen waarschijnlijk. Ja. Ik zit momenteel achter mijn computer de laatste mails te overlopen, de laatste offertes buiten te sturen, voor we straks aan het weekend kunnen beginnen.
1: Aha, en dat weekend dat mag misschien ook wel ingezet worden met nog wat extra vinyl-exemplaren die jouw richting uit kunnen komen. Beste Vic, je hebt van jou laten horen op onze socials en dat is goed nieuws, want jij bent er deze week nog uitgeplukt als weekwinnaar in onze vinylmaand hier. Dat betekent met andere woorden dat ik je content mag maken met Thriller van Michael Jackson op vinyl uiteraard. Ziggy Stardust van David Bowie, Sleeping Gypsy van Michael Franks en The Final nog van Wham. Hoe blij ben je daarmee met al die vinylmuziek?
2: Ja, fantastisch, hè. Dat past helemaal in mijn plaatje. Dus vooral Wham en Michael Jackson. Dat is echt jeugdsentiment. David Bowie is iets later in mijn muzieksmaak terechtgekomen. Ja. Maar ik ben daar absoluut zeer, zeer blij mee.
1: Ja, is dat iets wat jij ook geregeld doet, thuis vinylplaten opleggen?
2: Ja. Ik heb voor mijn verjaardag een jaar of twee geleden terug een platendraaier gekregen. Aha. En sindsdien spaar ik terug vinyl.
1: Aha, en aan hoeveel zit je ondertussen al?
2: Ik denk een stuk of 20 momenteel.
1: Oké. Ja, ik ben nog maar twee...
2: De eerste die ik in huis heb gehad was Rumours, trouwens. Hè. Dat is ook uw favoriet. Hè.
1: Ja,
2: verweeg mijn favoriet.
1: Wij zitten helemaal op dezelfde golflengte en ik snap het helemaal. En ja, nog maar 2 jaar geleden dat je zo'n vinylspeler nog eens kocht. Maar ik snap het, want die revival is zo helemaal bezig. Ook ongeacht de leeftijd. Hè. Ik merk het ook bij hele jonge mensen die ook de vinylplaten ontdekken. Want het klinkt toch nog altijd zo net ietsje beter dan op Spotify of iTunes. We voegen er dus graag nog een paar vinyls aan toe aan jouw collectie. En je mocht er ook zelf nog eentje kiezen. Jij kwam uit bij muziek van Donna Summer, was het, hè?
2: Ja, absoluut. The Queen of Disco. Hè. Mm-hmm. Of een van de Queens of Disco, hè, met geweldige nummers. Bad Girls, onder andere. Hot Stuff op dat album was ook een bekende hit.
1: Ja,
2: Ik vond Sunset People ook een plaat die daarop staat. Dat is nooit echt bekend geworden. Hè. Maar ja, naast al haar andere hits vind ik het toch wel een madame die in mijn platenkast mag komen staan.
1: Ah, voilà. Dan gaan we dat regelen ook. Ik ben heel blij trouwens dat je dat hebt uitgekozen. Want ik heb Donna Summer met die Bad Girls deze week echt nog zo vaak opgelegd in de auto. Dat ik dacht, maar zo goed dat dat blijft. Dus dikke merci ook vanuit jou natuurlijk om er nog eens voor te kiezen. En je weet het, die 5 vinyls in totaal dus, die mogen in jouw platenkast ook terechtkomen. Zo breidt die toch weer een klein beetje uit. Beste Vic, dikke merci om hier aan de lijn te komen. Zeer veel goede moed nog met die laatste loodjes. Maar die worden net iets aangenamer met Donna Summer dus. En Bad Girls, fijne vrijdag nog.
2: Dankjewel, voor jou ook. Ja.

0: nog eens een songschrijver. Van Morrison, have I told you lately dat het 3:20 is dat ik voor jou Dena heb klaarstaan met dat lieflijke All Kinds of Everything.
1: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
2: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
1: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Krevel.
7: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Dit is Joe.

En zo klinkt het ook helemaal, hè, als een zeer mooi, lieflijk liedje. Maar het zou wel eens kunnen dat het eigenlijk ook over verdovende middelen gaat. Te vinden in het Ichiku Park. Small Faces waren dat. En zo gaan we richting 3:10. Betekent dat Ronnie's retrofuif voor jou klaar staat. Of dat denk ik toch. Ik heb Ronnie Mossuze daar net al even zien binnenwandelen. Maar dan is hij ook weer verdwenen. Ik ben benieuwd of hij toch niet plots opgebeld werd door zijn dochter. Omdat hij misschien op dit moment opa zou worden. Maar nee, ik ga ervan uit dat ik hier anders wel alarmbellen had zien opduiken of zo. Dus als alles goed gaat, zo meteen na 3:00 klaarstaan voor een feestje. Want Ronnie's Retro 5 zorgt daar al eens graag voor op een vrijdagmiddag. Heel veel plezier ermee en ook genieten van een schoon zonnig, misschien wel weekend met een paar druppeltjes regen zou er ook nog wel eens aan te pas kunnen komen. Voor we daaraan toe zijn, geef ik jou graag nog wat muziek. Afkomstig uit 60s, 70s, 80s, zoals het hoort hier bij Joe Gold. Zometeen is dan Ralph McTell nog, Streets of London, na de Emo.

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time, Adam.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoop, man!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
8: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
1: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
6: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
13: En dan met een promo die kan tellen.
6: Tegen de honger die komt.
13: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
14: Samen er iets moois van bakken? Dat's
15: wow.
14: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
15: wow.
14: Van Vibra.
16: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
18: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
17: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
16: Dit is Ronnie's Retro 5.
19: Met Ronnie Mossuzen.

0: Brownies.
1: Retro 5.
2: Inderdaad, welkom, goedemiddag iedereen. Ah, ik ga dat muziekje van achter die, de achtergrondmuziek wil ik zeggen, een beetje zachter zetten, dus keihard welkom zou ik zeggen. Ik ben een beetje gestresseerd, dat heeft alles te maken met het feit dat ik elk moment grootvader, opa, dus kan worden. Ik heb mijn telefoon naast mij liggen en ik moet die heel geregeld in doog houden. Mocht dat zo zijn, ik heb al een stukje van het programma vooropgenomen, dus dan spoed ik mij de studio uit en dan, dan vlieg ik naar mijn dochter. Hospitaal, om dan de kleine te ontmoeten die dan in de wereld is. Maar voorlopig is het nog zover niet en gaan we gewoon eigenlijk dansen en vuiven. Met deze bijvoorbeeld van Smokey Robinson en The Miracles, The Tears of a Clown. Laten we gaan!

begin jaren 80. Ik moet toen een jaar of 10 geweest zijn. Maar ik heb toch flink meegedanst met mijn minibeentjes al. Op deze van Cliff Richard. Dreamin'.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
1: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Allee, verras mij eens.
3: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Goeienacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
10: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
11: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
10: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
10: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Knaldi.
13: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld?
17: Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later.
18: Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen.
17: Corendon.
19: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
20: Ronnie's.

0: dit is volgens mij het moment waarop die Psycho Killer toeslaat. Je hoort dat in die muziek, hè? Dat wordt keispannend en zo. Maar bon, ik heb een afspraakje met iemand om verder te dansen, uiteraard.
1: We got it together, didn't we?
0: We hebben het inderdaad together, man. Zeg het maar.
1: We definitely got our thing together, don't we?
0: Wel, dat vind ik ook, Barry. We hebben het echt, ja, we hebben het echt voor elkaar.
1: Isn't that nice?
0: Het is kei nice.
1: I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
0: Maar ja, dat heb ik al gezegd. Het is kei nice. Nooit?
1: I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves.
0: Oei, en dat is door mij of wat? Barry?
1: That super world of my own.
0: Ja, ja, the kei world of your own.
1: Nobody but you.
0: Dan mij?
1: And me.
0: En jij.

Perry? We zijn er niet meer. Oké, dan. Elton. En Kiki D. Don't go breaking my heart. Zoals Barry deed.

0: Fruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Oeh zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger gekocht.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11 inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh geweldig, shoppen tot 10 uur 's avonds en met extra korting. Let's go!
9: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping, 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
11: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
11: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
11: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
11: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
16: Ronnie's Retro.

0: Een groot concert in Brussel. Vorst Nationaal was dat. En ik zag daar deze legendarische Kool & The Gang. Die mannen, die zongen, die speelden op hun blazerinstrumenten en die dansten tegelijk. Zo wou ik ook worden. Oh, het is iets anders geworden. Maar trek er toch op. Allee, jingle, come on.
1: Ronnie's Retro 5.

0: We zijn er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen uw gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag. Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen 2 kinderen en 2 volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
4: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
3: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Dit is Ronnie's Retro 5.
5: Met Ronnie.

Amai, zeg, zo mooi. Nee, ik meen het echt heel mooi. Zo samen dansen, ja, dat brengt toch mensen dichter bij elkaar. Zeker als je een slow danst. En verbinding, daar draait het om. Dat is mode. Dus ik dacht, ik moet dat ook doen.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
4: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Ronnie's Retro 5. Met Ronnie Mossuze. 5.

0: koning van de dansmuziek. Allee, de prins van de dansmuziek. U weet wat ik bedoel. Of niet. Maakt niet uit.
1: Ronnie's Retro.

0: vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Goldschip Public en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld. Kiffel.
1: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ronnie's Retro 5.

0: is Ronnie's Retro 5.
1: Ja, beste luisteraars, ik leg de 5 even stil en wel om de volgende reden. Ik ben op zoek, dringend op zoek, naar anderstalige, lekkere dansmuziek. Dat mag dus Franstalig zijn, graag. Maar ook anderstalige. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben met oogkleppen muzikaal opgegroeid. Dat wil zeggen, ik ken voornamelijk de Engelstalige popmuziek en dansmuziek. Dus daar moet verandering in komen. En u kan mij daarbij helpen. Laat maar komen, al die suggesties. Ondertussen is dit Belle Belle Belle van Claude François.
2: Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir.

0: Ise, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
5: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is ook een begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
4: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan, hoort weerman Frank Dubocage.
6: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen, heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
4: Code geel geldt tot 11 uur vanavond en het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franck weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Dit is Ronnie's Retro 5.
7: Met Ronnie Mossuze.
8: Ronnie Mossuze, inderdaad. Met okselvijvers door het dansen.

al opgevallen dat in de jaren 60 en 70 jij werd gebruikt om de muziek kracht bij te zetten. En vanaf de jaren 80 was dat de hele tijd woe, woe, tot vervelend toe. Ook helaas in dit liedje.

0: serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Want knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time, that up.
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer.
6: XWO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ronnie's Retro 5.

0: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van muf in magie tot blinkende oogjes.
1: Maak dit vanaf nu elke dag, papa.
0: Dat is toch echt wel...
2: Wow.
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcake-vormpjes voor maar €1,39. Dat is
1: wow.
0: Van Vibra.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
0: Ronnie's Retro.

Ja, en dit is officieel de voorlaatste plaat van deze Ronnie's Retro 5. Die typische plaat, weet je nog, één plaatje nog en dan moest je naar huis, anders zwaaide er wat. Ik ben wel vaak teruggekeerd naar de 5, moet ik zeggen. Iets in mijn bed gelegd. En dan gewoon terug naar de 5 geslopen. Bon, dat is allemaal niet meer nodig, want ik heb de leeftijd bereikt waarop ik mag thuiskomen wanneer ik wil en dansen wanneer ik wil. Bijvoorbeeld op deze Ride Down the Line van Jerry Rafferty.

En terwijl Jerry Rafferty de laatste tonen zingt van zijn Right Down the Line, ga ik afscheid nemen van jullie met een plaat die ik geweldig vind. Sowieso van de originele uitvoerder en componist Bob Dylan. Maar zeker ook in deze versie van Stevie Wonder. Bedankt om te luisteren en tot volgende week. Bye!

0: besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honderd komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mij aan tafel zat.
4: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
3: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
5: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
3: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60. Whoa.

0: Pruijs.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Wienerberger.
3: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
4: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Alleen maar golden hits

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
6: Sorteren kan je zo meteen.
5: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
7: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
8: Dit is 60s at 6.
9: Alleen maar golden hits uit de jaren

0: Dit is Joe Gold. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
3: Samen er iets moois van bakken? Dat's van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
5: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt. En daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
4: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
6: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen die stijgen in populariteit.
4: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detrie, zakt wat verder weg en staat nu 54e. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
7: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, ze gaan
2: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
6: 2 plus 2 gratis? Top, laat die barbecue maar komen.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
7: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
7: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
9: Dit is 70s at 7.
10: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
8: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
9: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
12: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
13: Dit is 70.

It's how wonderful life is.

0: Maar schatke, zijn jij nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
0: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
2: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
3: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
7: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook. Ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
6: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de Straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detrie, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Kans op buien of onweer. En de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
5: Dit is Joe Gold.
8: Alleen maar golden hits
5: uit de 60s,
8: 70s
5: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
1: Op de E17 richting in Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
1: Op de E17 richting in Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierard van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent João Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tiene. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van €25.000 mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.